hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Met het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van een huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Met het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Café.
1: De zomer is aan.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan. Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Nu bij Velderhof, 650 euro inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau... vlak op de grens met België zijn geëvacueerd... vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen... kregen rond 10:30 gisteren het bevel... om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio werd de complete achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende woningen moesten uit voorzorg evacueren. Op het moment van de explosie was er niemand aanwezig in het appartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en voor de omwonenden die voorlopig niet terug naar huis kunnen is opvang geregeld. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van moord... nadat zijn Duitse herder een 55-jarige man doodbeet. Het incident vond plaats op een veelgebruikte wandelroute... waarna een ruzie een Duitse herder de man heeft gebeten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht... maar overleed kort daarna. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef... waren ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt... dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Nicole en Don't You Want My Love. Vrienden, het is de maandag. En ik denk de maandag dat er meer mensen momenteel in de auto zitten onderweg weer naar het werk. Na een welverdiende bouwvakvakantie. En laten we eerlijk zijn, we hebben al die weken fantastisch weer gehad. En dan ga je weer aan het werk en begint te regenen.

Frequencies and Black Friday. Is Black Friday niet altijd in november?

Bravo Emma Heesters, hartenbreker. En Sommieu, Dark Before the Dawn. Ja, ik denk wel de laatste week dat je hem regelmatig hoort voorbij komen op BNT. En daarna gaat hij in een mindere rotatie. Want de nieuwe van Sommieu, die komt eraan. Dat is ook lekker, hè? Van het weekend heb ik hem even beluisterd. Ja, en een Spaanse NAVO-straaljager. Die heeft gisteren een drone neergehaald. Die illegaal het Roemeense luchtruim was binnengedrongen. Het gaat vermoedelijk om een Russische drone. De Spaanse piloot van de F-18 straaljager die was op NAVO-missie voor de luchtruimbeveiliging in Roemenië. Het ministerie van Defensie meldt dat de drone op de radar werd gespot toen hij vanuit het buurland Moldavië het land binnenkwam. Ja, volgens het ministerie blijken de brokstukken van de vernietigde drone te zijn neergekomen in een onbewoond gebied tussen twee dorpjes in. Het is de vierde drone dit jaar die in Roemenië uit de lucht is geschoten. Ja, de NAVO-lidstaat die deelde een 614 kilometer lange grens met Oekraïne en wordt al 4 jaar geconfronteerd met Russische drones. En een woordvoerder van het militaire hoofdkwartier van de NAVO meldt dat dit keer ook weer ging om een Russische drone. En dan de inwoners van de dichtbevolkte Australische deelstaat New South Wales. Die kunnen eind dit jaar geld krijgen als ze hun wapen inleveren. Ja, de maatregel die volgt op de dodelijke schietpartij in Sydney in december vorig jaar. En wapenbezitters kunnen vanaf 2 november tot ruim €600 contant krijgen als ze handvuurwapens, jachtgeweren en geweren inleveren die onder de regeling vallen. En door deze nieuwe regels voor wapenbezit mogen mensen in New South Wales maximaal 4 vuurwapens bezitten. En sommige groepen zoals boeren en sportschutters, die mogen maximaal 10 vuurwapens hebben. Nou, dan weet je dat. Ben je boer, mag je 10 wapens hebben daar in New South Wales. Mag dat hier ook? Nee, denk ik niet, hè.

Ja, ik zei het al, onderweg naar je werk, naar je vakantie. Het gaat weer beginnen. Weer een heel jaar lang gaan ploeteren. Richting de volgende bouwvakvakantie. Mocht je trouwens een liedje willen aanvragen? RadioBNT.nl. Ik heb trouwens veel nieuwe muziek voor je vandaag. Dit is Daryl Hall en John Oates. Man Eater.

0: je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.
2: I'm sitting

0: Yeah, a Fool's Garden and a Lemon Tree. Ik heb even wat flitsers voor je van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de N274 bij Schinveld bij 1.2. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. De N640 bij Hoeve bij 9.6. Dan heb ik voor je Roosendaal-Moerdijk op de A17. Dat wordt gecontroleerd bij 6.8. En de laatste, de A27 in beide richtingen. Tussen Almere en Hilversum moet je even opletten bij 112.2. Ja, en files zijn er niet.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keisberg. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van moord nadat zijn Duitse herder een 55-jarige man doodbeet. En wetenschappers hebben met behulp van de James Webb-telescoop een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Samveld en Far Away From Home. Ja, zeg het maar, waar ben je momenteel? Ben je nog lekker op vakantie?
1: Ja, ja.
2: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor gingen we terug naar 2004 met Kurt Nielsen, She's So High. En Sienna Spyro, Material Lover. De maandag. Alweer over de helft van augustus. 17e vandaag. De makers van de langlopende hitserie The Simpsons... die werken aan een tweede speelfilm. The New Simpsons Movie... die moet in het najaar van 2027 in de bioscopen te zien zijn. Dat heeft de producent bekendgemaakt... En dan Nicoleke Kremers, die is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs. Ook werd de voormalige partner van Peter Gillis een rijontzegging van 12 maanden opgelegd. Ja, ze werd in juli 2024 aangehouden in Kaatsheuvel. Afgelopen december kreeg ze daarvoor onder meer een boete en een voorwaardelijke celstraf. Dat vond ze niet oké, daardoor ging ze in hoger beroep. En nu in het hoger beroep heeft de rechter besloten... ja, naast de taakstraf van 40 uur... moet ze ook nog een eerdere voorwaardelijke opgelegde taakstraf van 40 uur uitvoeren. En die straf die kreeg ze in 2023 voorwaardelijk... omdat ze had geweigerd om mee te werken aan een bloedproef... nadat ze tegen een vangrail was gereden. Ze heeft gewoon lak aan de verkeersveiligheid en aan een eerdere veroordeling... en gaat opnieuw vol in de fout, zo zei de rechter... volgens het Eindhovens Dagblad tijdens de behandeling van de zaak. Ja, Kremers was zelf niet aanwezig bij de behandeling van haar zaak. Ze zou namelijk tegenwoordig in de Verenigde Arabische Emiraten wonen. Ja, dat OnlyFans, dat verdient goed, denk ik. Johnny Depp die keert mogelijk terug als Jack Sparrow in The Pirates of the Caribbean 6. De producent heeft verteld dat ze in gesprek zijn met Johnny Depp. En Anne Hathaway die vindt dat de films waarin honden worden gedood... voortaan een strengere leeftijdskeuring moeten krijgen... De actrice suggereerde dit volgens Variety Magazine... tijdens de interviews voor haar nieuwe film... The End of the Oak Street. En Anne Hathaway die stelt een leeftijdskeuring R voor. Wat betekent dat publiek onder de 17 jaar in de bioscoop... alleen naar binnen mag met een volwassen begeleider. En Selena Gomez die ontkent de beschuldigingen van effectenfraude rond Wondermind. Het bedrijf voor de mentale gezondheid dat ze samen met haar moeder Mandy Tiefi en ondernemer Daniela Pearson oprichten. Twee investeerders hebben namelijk het drietal aangeklaagd... omdat ze zouden zijn misleid over onder meer de financiële middelen... en het leiderschap van het bedrijf.

Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Daarvoor de jaren 80 voor Billy Ocean, Caribbean Queen. Vrienden en vriendinnen, welkom. De eerste werkdag van een nieuwe werkweek gaat beginnen. Ik zag ook dat de eerste scholen alweer aan gaan beginnen vandaag. En zoals we weten, ja, de bouwvakvakantie is voorbij hier in het zuiden van Nederland. Dus hou er rekening mee, het wordt weer een stukje drukker op de Nederlandse wie. Tot een 8 uur deze nummer van Rondé. Dit is Oh My God.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
5: bij het strikt. Pas je eind.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België,

0: zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. De partij PRO trapt de reeks overleggen vandaag af, waarna het kabinet onder meer ook met jaar 21 om tafel gaat om draagvlak voor de plannen te verkennen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58... van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. De vertraging is daar 10 minuten. A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jaren 80, dit voor Adiva. Ja, respect.
1: Ja.
0: Daar kun je wat van vinden. Respect. Niet iedereen heeft dat. Respect voor elkaar. Vrienden.

Niall Horan and Heaven. Daarvoor Django Wagner. Bachata Bailando. Ja, en Jonas Blue doet het goed in de hitparade. Ja, ik kan me voorstellen dat je vanochtend wakker werd dat je dacht van hé. Als je dan naar buiten kijkt, dat je denkt van hé, dat kan niet. Gisteravond zou nog lekker op het terrasje. En dan word je wakker en dan denk je van hé. Geef mij dan toch maar weer die 30 graden. Ik zag dat Disneyland Parijs... die gaat de populaire achtbaan Space Mountain aanpassen. Ja, de achtbaan die vertelt nu een Star Wars verhaal. En die gaat terugkeren naar het oorspronkelijke thema. Namelijk een eerbetoon aan Jules Verne. En het reizen naar de maan. De renovatie van Space Mountain gaat eind 2027 van start. Ja, het is nog niet bekend wanneer de gerenoveerde Space Mountain weer open gaat. Disneyland Parijs werkt ondertussen ook aan een nieuw themagebied rond The Lion King. En afgelopen maart werd al een nieuw themagebied rond de film Frozen geopend. Ja, en dan de natuurbrand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Het Openbaar Ministerie in Luik die opent een onderzoek naar de oorzaak van deze grote natuurbrand. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting. Maar het Openbaar Ministerie benadrukt dat dit in de loop van het onderzoek nog kan gaan veranderen. Ja, door de brand in het grensgebied met Duitsland zou inmiddels zo'n 3000 hectare natuur zijn verbrand. Ja, en ik denk dat iedereen blij is met die regen van deze ochtend. Nou, denk eraan, heb je iets te melden over dit radioprogramma? Ga naar de website radiobnt.nl. Laat ons weten wat jij graag zou willen horen, want we doen het iedere dag voor jou. Ja, ik ben op zoek naar een verzoekplaatje voor in de top 3 strakjes. En misschien wel zometeen in de wordwakkerplaat. Jaren 80. We draaien hem nog een keertje. Madonna, Borderline.

0: Calvin Harris deed het samen met Sam Smith. Promises. Ja, wat een plaat. We hebben een WhatsAppje binnengekregen van... even kijken. Hallo, Radio BNT. Vanuit Gennep. Zou ik graag een liedje willen aanvragen van Eruption. I Can't Stand the Rain. Valt toch een beetje tegen op deze maandag. Groet van Dirk Lamers. Nou, Dirk Lamers in Gennep. Leuk dat je erbij bent bij BNT. Ja, en Eruption, wat lekker.
1: De

0: Ja, 1978, Eruption en I Can Stand the Rain. Aangevraagd trouwens door Dirk Lamers uit Gennep. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de N274 bij Schinveld bij 1.2. De A2 tussen Weert en Echt even opletten bij 202.0. Dan de N269 bij Lage Mierde zijn ze aan het controleren bij 8.7. De A65 tussen Tilburg en Breda bij 19.7. De A16 tussen Breda en de grens met België bij 70.5. Dan de N640 bij Hoeve bij 9.6. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. En de laatste, de A27 tussen Almere en Hilversum, moet je even opletten bij 112.4.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven, daar rijdt het langzaam bij Oorschot. De vertraging is daar 5 minuten. A59 van Den Bosch naar het westen bij knooppunt Hooipolder langzaam rijdend verkeer met ook daar 5 minuten vertraging. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Helmond Dierdonk en Beek en Donk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keisberg. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: volgend jaar in juni komt hij naar Aken, dichtbij Limburg. Mocht je daar naartoe willen, in het Tivoli Stadion, zal hij gaan optreden op vrijdag 11 juni.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Atomic Kitten met Hole Again. En de nieuwe van Bakermat. I love life. Ja. De maandag dat je wakker wordt en denkt van hey, de plantjes krijgen weer lekker water. Of misschien wel de dag dat je denkt van hey, we moeten weer aan het werk. Nou, de kolencentrales in Nederland die draaien dit jaar veel vaker dan in de voorgaande jaren. Hoge energieprijzen en een flinke toename van de vraag naar stroom vanuit België maakte het de afgelopen maanden lonend om de centrales weer vaker in te zetten. Ja, andere landen die investeren in de kolencentrales. En in de kernenergiecentrales. Aan de andere kant is de bouw van start gegaan. Voor wat betreft het grootste zonnepark van Limburg. In Maastricht wordt namelijk in het Lanakerveld de basis gelegd voor wat uiteindelijk het grootste zonnepark van Limburg moet gaan worden. Er is namelijk begonnen met het graven van de sleuven van een zonnepark van 42 voetbalvelden groot. Het zonnepark is 32 hectare en wordt op een bijzondere plek gebouwd. Namelijk in een belangrijk oorlogsgebied van vroeger. En tijdens de graafwerkzaamheden is er ook een 7000 jaar oud grafveld gevonden van de eerste boeren die zich in 5000 voor Christus hebben daar gevestigd. En in totaal worden er ruim 100.000 zonnepanelen geplaatst. En de hoop is dat er vanaf 2027 stroom kan worden geleverd door die zonnepanelen. Nou, blijft erbij, zo meteen onderweg nog de jarige artiesten. En ik heb nog wat nieuws voor je uit de showbiz. Amerikaanse komiek Nate Bargates heeft namelijk het Guinness World Record gevestigd voor de meest verkochte tickets voor een stand-up comedy tournee. Voor zijn Big Dumb Eyes Tour zijn inmiddels ruim 2 miljoen kaartjes verkocht. Ja, en Dolly Parton die heeft afgelopen vrijdag op advies van haar arts weer een evenement in haar attractiepark moeten missen. De countryzangeres kampt namelijk met uitdroging en af en toe duizeligheid. Dat heeft ze bekendgemaakt in een videoboodschap.

0: I'm a fireball.
1: Fireball von John Ryan und Pitbull. Davor 1980, Delegation. Ja, wie is vandaag allemaal jarig? Op deze maandag 17 augustus. Tarja Turunen. Finse zangeres van Nightwish. En jurylid van The Voice of Finland. De dame die wordt vandaag 49. Amerikaanse zanger van New Kids on the Block, dat is Donnie Wahlberg. Hij wordt vandaag 57. Bekende Amerikaanse acteur Sean Penn, die wordt vandaag 66 jaar. Dan de bekende Nederlandse acteur Barto Braat. Van Goede Tijden, Slechte Tijden, Jeff. Hij wordt vandaag 76 jaar. Eric Johnson, Amerikaanse gitarist, die wordt vandaag 72. Maria McKee, 62 jaar geworden, Amerikaanse zangeres. Bekende Amerikaanse acteur Robert De Niro, die wordt vandaag 83 jaar. En vandaag is ook jarig de Amerikaanse zangeres. Ze wordt vandaag 68 jaar. Ik heb het over Belinda Carla. Ja, we draaien regelmatig Heaven is a Place on Earth. Ja, deze heb je al lang niet meer gehoord. ...1989. Leave a light on.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder.

Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Bruno Mars. En On My Soul. Ja, de ANWB. De ANWB is in slaap gevallen. Ik kreeg een berichtje binnen van Andy. Hey, hallo, goedemorgen Erik. Ook hier op Texel staat Radio BNT aan. Groetjes van Andy. Nou, dankjewel Andy voor het luisteren. Nou, zo meteen.

Zijn er kroegen in de hemel? Nou, laten we het hopen. Kunnen we daar een potje dachten? Of misschien nog wel met een oude flipperkast. En de jaren 80, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. De maandag 17 augustus. Ja, je weet, in Amerika zijn ze een flink stukje verder dan ons. Voor wat betreft de techniek. De zelfrijdende auto, ja, die kennen we inmiddels. Maar in Californië, daar wordt nu de volgende stap gezet. Want ook de zelfrijdende vrachtwagens, die mogen de openbare weg op. Ja, hier in Nederland is het dus al heel wat dat Tesla onder toezicht zelf mag rijden. Ja, je kunt je natuurlijk wel voorstellen over 10 jaar. Misschien nog wel eerder. Dan rij je op de snelweg en dan denk je, hé, daar zit niemand in die vrachtwagen. En dan, luister je als ouder naar Radio BNT? En heb je kinderen tussen de 4 en 8 jaar? En misschien hebben je kinderen wel een verborgen talent? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want André Rieu is op zoek naar jong, nieuw zangtalent voor zijn kerstconcerten aan het einde van dit jaar in Maastricht. Hij nodigt kinderen uit tussen de 4 en 8 jaar... om een auditievideo in te sturen. Ja, en het kind wat de winnaar wordt, die krijgt dan de kans om samen met André en het Johann Strauss Orkest de kerstklassieker Mary's Boy Child uit te voeren. En dat maakt niet uit of je dan een meisje of een jongen bent. Tot 13 september heb je de tijd om je aan te melden. Dus doe dat. En ik ben nog op bezoek naar verzoekplaatjes voor zometeen in de top 3. Laat het ons even weten via radiobnt.nl.

0: Jaren 90 voor Ultimate Chaos Casanova. Nou, Flitsmeister update N274 bij Schinveld wordt gecontroleerd bij 1.2. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. Dan de N269 Lage Mierde bij 8.7. De A77 tussen de grens met Duitsland en Boksmeer bij 9.2. Dan de A16, de Breda en de grens met België bij 70.6. De A16 tussen Breda en Dordrecht bij 56.6. De N640 bij Hoeve bij 9.6. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.4. De A27 Gorinchem-Breda bij 35.1. Dan heb ik voor je de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 83.6. De A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.8. En dan de laatste tussen Almere en Hilversum op de A27... wordt er gecontroleerd bij 111.7.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

sun. De nieuwe van Usual, I'm moving to the sun. Ja, als ik het weer zie, dan moeten we dat zeker doen. Daarvoor Christina Million, When You Look At Me. En Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Oekraïne heeft trouwens gisteren weer honderden drones ingezet boven Rusland. En daarbij zijn minstens 6 mensen om het leven gekomen. Het was een van de grootste luchtaanvallen die Oekraïne tijdens de oorlog met Rusland heeft uitgevoerd. En Rusland beweert dat ze in de nacht van zaterdag op zondag 822 drones hebben vernietigd. 600 daarvan zouden volgens de burgemeester van Moskou bestemd zijn geweest voor de Russische hoofdstad. En dan de eerste volledige elektrische auto van Ferrari. Die is geveild voor $40 miljoen. En daarmee is de Ferrari Luce de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Ondanks de kritiek die de wagen heeft gekregen. De op maat gemaakte Luce die werd aangeboden op de liefdadigheidsveiling van Sotheby's. De wagen die brak het record van vorig jaar, dat eveneens stond op een naam van Ferrari. Toen werd namelijk een Daytona SP3 verkocht voor $26 miljoen. Nou. En een van de grote Ferrari-fans is onze Jean-Luc uit Maastricht. Nou, Jean-Luc, wat dacht je van deze? Alphaville, Big in Japan.

0: Ja, hou je van 80s muziek? Dan zit je vandaag op deze maandag goed.
1: De favoriete top 3.
0: Hij is terug van vakantie. Onze grote vriend van het 80s café, Raoul Moreau. Alleen maar 80s muziek vanavond tussen 7 en 9. Ga je achterlaten met een mooie top 3 op 3. Gaan we draaien de nu van Marco Schuitmaker. Op 2 aangevraagd door Maurice. Uit de 90s, Snap Rhythm is a Dancer. En we kregen een berichtje binnen van Leon. Die zou heel graag een liedje willen horen van Cliff Richard. Gaan we doen op 1. Iedereen een fijne maandag en straks natuurlijk veel plezier met Tim, Duncan en Roger.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Party.
1: De zomer is aan. Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora.

0: gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn 2 rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond, van wie 4 zwaar gewond. Tientallen brandweerlieden, duikers en een marinehelikopter met een warmtebeeldcamera hebben tot diep in de nacht gezocht naar een mogelijk vermist persoon. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse County Kildare. De tieners zaten allemaal in een auto die op de N9 tegen het verkeer inrijdt. 4 inzittenden van de andere auto raakten ernstig gewond. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. De temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
4: Goedemorgen, een nieuwe week

0: €180 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Ontvang

van de grote hits van deze zomer van de Bauza Magnetic. Welkom op de maandagochtend van BNT. Heb je een goed weekend achter de rug? De warmte die lijkt nu in ieder geval voorlopig voorbij. Dat is dan toch voor veel mensen wel fijn, hè? Ik was zelf afgelopen weekend op Nirvana Tuinfeest. Een festival in Brabant, in Lierop is dat. Een paar duizend man publiek daar. Maar het is toch knap hoe ze elk jaar weer een hele vette line-up weten neer te zetten. Onder meer de jeugd van tegenwoordig, Bente en de Koeks, stonden daar afgelopen weekend op het podium. Het was helemaal te gek. Ik ben helemaal opgeladen om alles voor jou te geven deze maandagochtend met de beste hits en classics van Radio BNT. Met Olivia Newton-John en Bluff zometeen naar Mucha Buena.

Let's Get Physical, Radio BNT met Olivia Newton-John. Hey, wanneer heb jij voor de laatste keer toch doorgezet, terwijl je omgeving er eigenlijk helemaal niets in zag? Misschien wel bij een sollicitatie voor een nieuwe baan, of bij die ene persoon die je heel erg leuk vond. De band die je zo hoort, die was al opgegeven door hun platenmaatschappij, maar zelf zetten ze door en met succes. En ook Justin Wellington staat voor je klaar naar Maroon 5. Dit is Memories bij BNT.

0: Radio BNT met No Doubt en It's My Life. Na het matige succes van hun debuutalbum weigerde hun platenlabel om het tweede album van de band uit te brengen. En daarom besloten de bandleden het heft in eigen hand te nemen. Ze doken een garage in en namen daar zelf een compleet nieuw album op. Uiteindelijk verkochten ze 100.000 exemplaren. Dat deden ze vanuit de kofferbak van hun auto. Pas toen de platenmaatschappij zag hoe populair ze werden, kregen ze uiteindelijk budget voor een nieuwe plaat.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn twee rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen twee auto's in het Ierse county Kildare. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Nick Monday op Radio BNT, hun klassieker uit de 80's. En vind je dit soort muziek nou helemaal te gek, dan moet je vanavond zeker tussen 7 en 9 naar BNT luisteren. Raoul draait dan de lekkerste muziek uit de jaren 80 voor je in het 80's Café.

Nicky Jam en Enrique Iglesias en El Perdón. Of je nou lekker aan het werk bent, je in het staartje van je vakantie zit, of dat je nog moet gaan, met de lekkerste muziek van BNT komt alles hoe dan ook helemaal goed. In Your Eyes van The Weeknd hoor je zo naar Earth, Wind & Fire met Star.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hogeveen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Om de uitbraak vandaag nog volledig onder controle te krijgen, arriveert de internationale versterking. Duitse blushelikopters worden rond de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. De Griekse brandweer heeft intussen laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis vlakbij Athene intussen grotendeels onder controle zijn. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Rob Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland.

0: beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan weer toe. De Nederlandse spoorwegen verwacht vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt pas in september voorzien, zegt een woordvoerder. Het weer nog. Vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
2: Met een nummer over iets dat we allemaal zouden willen dat we het konden. Walk on Water, dit is Milk Inc.

De beste muziek hoor je altijd bij Radio BNT met Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. En daarvoor Milk Inc, te gek liedje uit The Zeros. Walk on Water. Zometeen goed nieuws als je dit geluid ook zo irritant vindt. En ook Ed Sheeran en Yves Berendsen voor je onderweg bij BNT naar

Ed Sheeran en zijn naam is Camila Cabello en Cardi B en South of the Border op Radio BNT. Hey, heb jij dat ook als je 's nachts wakker wordt van een zoemende mug bij je oor, dat je dan echt even op oorlogspad moet voordat je verder kunt slapen? Vreselijk is dat, hè? Nou, waarschijnlijk heb je weinig hoeven uitrukken tot nu toe deze zomer met je elektrische vliegenmapper. Want door de langdurige droogte zijn er weinig muggen tot nu toe dit jaar. De bodem is niet nat genoeg en er is te weinig water waar ze dan zaadjes kunnen leggen. Zo simpel is het. Toch moeten we niet te vroeg juichen, want als het vaker gaat regenen de komende tijd, dan kunnen er al heel snel heel veel muggen komen te zitten. Een mug die kan namelijk tot wel 300 eitjes leggen die al na een tiental dagen

0: Milieu en Multicolor en daarvoor Michael Jackson en Thriller op Radio BNT. Just A en Mattia Bizarre hoor je binnen nu in een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hoge Venus zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Vijf tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen twee auto's in het Ierse county Kildare. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen. Het weer nog, vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Radio BNT met Just A, Jack Stal en John. En turn the lights up. Heb jij jezelf vroeger wel eens bij de kroeg naar binnen geluld, terwijl je eigenlijk nog veel te jong was om binnen te mogen? Nou, die vlieger die ging niet op voor een van de leden van de band die je zo hoort. Hij moest namelijk bij elke optreden via de keukendeur naar binnen toe. Eerste rijtje van drie met Casey en Jojo en Lucas en Steve. En eerst Milk and Sugar. Dit is Let the Sunshine op BNT.
1: It's so lovely when it's sunny.

Stacey en Jojo bij BNT en All My Life. Toen de volgende band hun allereerste grote clubtour deed, was het jongste lid van hen, Nathan Sykes, pas 16 jaar oud. En omdat de Britse horecawetgeving extreem streng is rond minderjarigen en alcohol, mocht hij voor de show niet in de VIP-ruimtes of de artiesten ingang komen. Terwijl de rest van de band via de rode loper binnenkwam, werd Nathan juist door de uitsmijters via de keukens tussen de afwas door naar het podium geleid. En hij mocht na het optreden ook niet aan de bar zitten, werd direct naar de bus gestuurd. Bizar, hè? Het gaat over Nathan van deze groep. The Wanted, nu op Radio BNT. Dit is Glad You Came.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Hoi.
8: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De jongeren zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Bewoners van de flat moesten hun woning uit. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordelijke richting. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden in de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. Intussen heeft de Griekse brandweer laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis, in de buurt van Athene, inmiddels grotendeels onder controle zijn. En door toenemende hoogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. En om die beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Bij de middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Leerden.
3: Kijk eens even naar die ene vrouw tegenover je. Isn't she lovely?

0: Radio BNT met Somber en Homewrecker.
1: Tim van der Weerden.
0: Ja, I don't wanna be a homewrecker. Nou, hij is voor zover we weten nog niet vreemd gegaan. Maar over dat onderwerp gesproken waarover Somber zingt, ik kwam een bizar verhaal tegen. Een man in een relatie die naast dat hij dus een relatie had met die vrouw nog verloofd was met een andere vrouw. En daarnaast deelde hij ook nog het bed met nog eens 13 andere vrouwen. Je kunt maar een hobby hebben, hè? Radio BNT met Bruno Mars en Robert van Hemert na U2. Dit is a beautiful day.

Bruno Mars en Grenade op BNT. Als je op dit moment aan het eten bent, wacht dan heel even met het nemen van de volgende hap. Want ja, ik zou niet willen dat je je verslikt. Je gaat nu namelijk sowieso keihard meezingen met Bill Medley en Jennifer Warnes bij BNT. Dit is Time of My...

0: Kelly Clarkson en Since You've Been Gone op Radio BNT. Met zo de groep die door een bepaalde frustratie is ontstaan. En ook El de Barge hoor je binnen nu in een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit. Op de snelweg M9 in County Kildare in Ierland zijn afgelopen nacht 5 jongens van 14 tot 16 jaar oud om het leven gekomen nadat ze spookreden in een vermoedelijk gestolen auto. En om de toenemende droogte en stijgende temperaturen in ons land beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: love you, babe.
1: Crisscross Amsterdam bij BNT. My oh my. Ja, my oh my, dat hebben de broers waarschijnlijk ook tegen elkaar gezegd die achter Crisscross Amsterdam zitten. In 2011 begonnen ze hun muzikale duo namelijk uit pure verveling en irritatie. Broers die vonden het nachtleven in Amsterdam destijds veel te streng verdeeld, want je ging of naar een pure technoclub of naar een R&B-feest. En een mix daarvan, ja, dat bestond eigenlijk helemaal niet. Daarom besloten ze zelf om schuurfeestjes te gaan houden, waar ze zomaar Salt & Pepa, Guus Meeuwis en allerlei soorten dance en house door elkaar heen draaiden. Nou, de befaamde elektrische avonden die groeiden zo snel uit hun voegen dat de grote labels uiteindelijk bij hen aanklopten.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

Premier uit de 90s. Another Level op Radio BNT en Freak Me. Een nieuwe week is begonnen en misschien heb je dat ene liedje wel even extra hard nodig nu. Nou, vraag je favoriete plaat dan nu aan via radiobnt.nl. Dan draait Hukken hem misschien zometeen wel voor je in de BNT Takeover.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it!
2: Voor die

0: 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. Donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin onder bloeddonoren. De donor had milde klachten. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De laatste keer dat iemand in Nederland een infectie met het West-Nijl-virus opliep, was in 2020. De politie heeft 2 jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit het appartement geblazen. De 2 zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 2:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds in noordoostelijke richting uit. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitsland stuurde blushelikopters en om 6:00 vanavond worden

0: Noorse helikopters verwacht. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 mensen omgekomen en 4 gewond. De aanval was op de locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf ook onderdelen voor drones levert aan het leger. Gisteren was al een van de grootste luchtaanvallen sinds de Russische invasie 4 jaar geleden begon. Oekraïne vuurde zo'n 800 drones af op de regio rond Moskou. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh. Hoppa, we gaan die maandagmiddag gewoon knallen met Shakira zometeen en Zoo. En eerst hoor je September. Dit is Cry For You.

deze vrouw aan kinderarbeid? Nou, een beetje wel, hè, Shakira Zoo. Haar hele dierentuin op Radio BNT. En die dierentuin werd samengemaakt met haar kinderen. Want ze liet haar kinderen meewerken aan deze plaat. Ze mochten zeggen, mam, dit vinden we niet leuk. Of mama, dit willen we. Ik wil een ijsje. Lijkt me geen leuke proces te zijn geweest voor Shakira. En Zoo, het is wel een dikke vette hit geworden. Met dank aan haar kids. Jorde Zoo op Radio BNT. En hey, moet je daar eens horen. De Zoo van Shakira gaat gewoon verder met de olifanten van Tok Tok. Dit is Such

0: Radio Wang Chung daarvoor en Dance Hall Days. Hallo, dit is de radio, Radio BNT op je speakers. Zometeen een track die werd geschreven op een ziekenhuisbed. Het kwam omdat de schrijver van die hit daar lag te herstellen na een heftige knokpartij op het strand. Droomde uit pure ellende over een perfecte wereld waarin iedereen gewoon veilig en vrolijk samen aan het dansen was. De utopie in de plaat die je zometeen gaat horen komt eraan. Na Madonna, Your Summer ga je ook horen en de nieuwste Yves Berendsen na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een Nederlandse bloeddonor is het Westnijl-virus vastgesteld. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. En om de toenemende droogte en stijgende temperaturen in Nederland beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

uit iets heel naars kan ook iets heel leuks ontstaan. Want als je klaar bent met je huidige baan, moet je misschien maar een keer wat anders gaan doen. Misschien is het tijd van Yves Berendsen op Radio BNT. En dat er uit iets naars iets heel moois kan ontstaan, is deze plaat wel de belichaming van Toploader. Transformeerde het droombeeld in 2000 tot de ultieme feel-good classic Dancing in the Moonlight.

0: The Fireman All Together Now op Radio BNT. Het is maandag ook een nieuwe reeks opgaven.
1: De vertaalvraag.
0: Harry, kun je deze week natuurlijk weer verwachten. Iets voor tweeën gaan we op zoek naar de track die we na tweeën gaan draaien. Aan de hand van de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij deze vertaling. Er is geen weg meer terug. Alles is mogelijk. Ik hou vol. Het is voor mij nog lang niet voorbij. Er is geen blik meer terug. Het is strijden tot het einde. Ik hou vol. Het is voor mij nog lang niet voorbij. Enig idee over welke track dit gaat? Je mag het insturen. RadioBNT.nl. En dan gaan we zo checken of het goed is. Hé, wat doe je? Ja, het lijkt me leuk als dit een nummer wordt.

0: VNT.
1: De zomer is aan.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt.

0: /adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De betreffende donor had milde klachten. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gevonden. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw is omgekomen en of ze de verdachte kende, maar gaat wel uit van een misdrijf. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Vanaf vandaag helpen Duitse en Noorse helikopters bij het blussen van de brand. De grootste natuurbrand ooit in België. Ongeveer 3000 hectare veengebied is verwoest. Nederland zet 1 Chinook-helikopter in. 2 Zweedse blusvliegtuigen zijn al actief sinds het weekend. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied. De brandweer trof hem nog wel levend aan, maar hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten overleed een wandelaar door bliksem tijdens een bergafdaling. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De vertaalvraag.
3: Er is geen weg meer terug. Alles is mogelijk. Ik hou vol. Het is voor mij nog lang niet voorbij. Er is geen blik meer terug. Het is strijdend tot het einde. Ik hou vol. Het is voor mij nog lang niet voorbij. Dit was de opgave in de vertaalvraag. En Matthijs wist dat goed te raden via radiobnt.nl. Het ging inderdaad om Frank Stallone en Far From Over.

radio is aan in de zomer. Allermeest Frank Stallone, Far From Over, hoorde je en Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Dit is het station met de meeste muziek in de middag voor heel Limburg en Brabant. Zet hem een tandje harder en werk wat sneller. De middag gaat sneller voorbij met BNT, Suzanne Freek en dit is Melanie.

het ook een beetje met zomermuziek. Dat moet je echt bewaren voor in de zomer, hè? Maar deze track, hoe zomers die ook klinkt, kun je het hele jaar door horen. De ultieme evergreen van Don Henley. The Boys of Summer hoorde je op Radio BNT. Met Suzanne en Freek daarvoor in 100 keer. Christina Aguilera staat zo op de playlist. Ook Tiësto is onderweg. En 5 Seconds of Summer is hier. BNT en Complete Mess.

0: Jonas Blue, Rita Ora en Tiësto hoor je op Radio BNT. Je maandagmiddag en herken je dat als je een moeilijke achternaam hebt, dat mensen daar nooit uitkomen? Ik krijg wel eens brieven, daar staat bij mij iets geks op. Er staan een soort, ja, er staan symbolen, die heb ik in mijn hele leven nog niet gezien. Maar die staan dan op de brief, omdat het computersysteem mijn naam ook helemaal niet aan kan. Duncan Vrush is blijkbaar veel te moeilijk. En ik deel dat met een grote wereldartiest. Niet mijn achternaam, maar wel zo'n moeilijke achternaam. Het werd zo moeilijk dat hij dacht, weet je wat, ik verbaster het gewoon en maak daar mijn artiestennaam van. Wie dat is, hoor je zo meteen. Na Nelly Furtado, ook Taylor Swift en Jackie Graham is onderweg zometeen.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus in Nederland opgelopen. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heer Hugo Waard gevonden. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Manny Furtado, All Good Things Come To An End. Taylor Swift, Applelight en Jackie Graham hoorde je Set Me Free op Radio BNT. Je maandagmiddag die wat leuker wordt met een artiest die een moeilijke achternaam had. Hij komt uit Nigeria, die achternaam van hem. En dat is best moeilijk uit te spreken. Chibueze. Betekent God is koning daar in Nigeria. Maar hij zat op school in Amerika, in Virginia. En had allemaal klasgenoten en die konden dat niet uitspreken. Chibueze. Chibueze. Het is ook best wel moeilijk, Nigeriaanse taal, om dat allemaal uit te spreken. Dus wat dachten ze? Dan maken we het heel simpel en noemen we het Shabuzi. En de grote wereldartiest is geboren. Abarsong Tipsy hoor je nu op Radio BNT.

0: Robbie Williams, Candy op Radio BNT. Bingo Boys daarvoor en We Like to Party. Heb je ook zin in een klein feestje? We gaan zo meteen een feestje maken op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Oh nee, niet met dit. Kijk, ga ik meteen de fout in.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, de vertaalvraag hadden we al gehad. De Takeover nog niet, want die hoor je zo meteen om 3:10. Is het de tijd daarvoor? 20 minuten lang is dan de radio van jou en mag jij gaan bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, als je dat geen party kunt noemen, dan weet ik het ook niet meer. De vraag aan jou is, wat zou je graag willen horen op Radio BNT zometeen? Waar heb je zin in op deze maandagmiddag? Laat het me toekomen via radiobnt.nl.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden en had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden mocht worden gebruikt. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De dodo woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen. De besmetting werd vastgesteld tijdens een wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguin onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. In Rusland zijn door de politie zeker 35 mensen opgepakt van de Russische oppositiepartij Yabloko. Partijleider Nikolai Rybakov maakte dit bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
8: Met zometeen de Radio BNT Takeover. Jij hebt het zometeen voor het zeggen. Na Black Eyed Peas. Dit is Maske.

0: be with you. Ruben Hille, de winnaar van The Voice of Holland. You're the 20 seconds.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En Masquerade van Sergio Mendes, maar dan door de Black Eyed Peas op Radio BNT. Hij is zo goed als 3:10. We gaan eraan beginnen. De komende 20 minuten is de radio van jou. De timer is gezet. Die gaat bij deze in. En wat wil je dan de komende 20 minuten graag op de radio horen?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Je kunt het doorgeven via de WhatsApp van Radio BNT. Die bereik je heel simpel via... via radiobnt.nl. Gummelende treut. Hey, Fleming hoor je ze meteen al. Alles op gevoel, want die werd aangevraagd door Maud. En Dirk kwam met deze classic van Billy Ocean. Loverboy.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Een Deutsche plaat werd aangevraagd door Lars. Mijn oma Wilma uit Gaven staat in de keuken te roeren en eist Duitse muziek. Zo eisen Lars. Goed gedaan dat je een appje hebt gestuurd voor je oma. Ik hoop dat je er blij mee hebt gemaakt met deze verdammt diplomatie. Matthias Reim op de radio. Slemming was van Mout en Dirk voor een Billy Ocean en Loverboy. Zometeen nog voor Rens, Rufus en Chaka Khan. En Bram stuurde een appje voor.

is Radio BNT en dit is de Takeover. Jij bepaalt de muziek op Radio BNT gedurende 20 minuten. En we zijn al even bezig met onder andere Rens. Die vroeg om Chaka Khan voor het groenteteam in Uden. En de frikandel speciaal ging er net in. Zou ik ook wel willen op maandagmiddag rond 4:30 een frikandel speciaal. Ik weet niet waar je aan het werk bent, Rens, maar lekker bezig. Bram vroeg om Rihanna en die hoorde ook Only Girl in the World. Hey, we zijn alweer bij de laatste van vandaag in de Takeover. Met de groeten van Koen, Coldplay graag. Nou, bij deze Adventure of a Lifetime voor jou op Radio BNT in de Takeover.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. Rens vroeg die aan in de Radio BNT Takeover. En het was de laatste plaat van vandaag in die Takeover. Morgen weer een nieuwe ronde in 20 minuten lang de Takeover op Radio BNT. Het is je maandagmiddag. Je gaat zo meteen verder met Ed Sheeran en Martin Garrix. Repeat It en Beat It van Michael Jackson ga je ook horen. En zo meteen een track van een band. Ja, dat niet een lekkere combinatie is voor een zanger van een band. Je wil namelijk zingen, maar je hebt ook een enorme driedubbele faalangst. Plankenkoorts als je eenmaal moet zingen. Dan mocht niemand naar hem kijken, want daar kon hij niet tegen. Tijdens de allereerste studiopogingen sloot hij zichzelf helemaal op in een donkere kledingkast om de zanglijnen in te zingen, zodat niemand naar hem keek als hij ging zingen. Van welke band deze gekke gast is, dat hoor je zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. En in Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Monday, zo heet de zanger van Lighthouse Family. High hoorde je op Radio BNT. Hij had echt de driedubbel faalangst, durfde niet te zingen als mensen naar hem keken. Ja, dat is toch een beetje moeilijk voor een zanger natuurlijk. Hij is erop gesloten in kledingkasten om zijn zanglijnen in te zingen in de studio. Maar gelukkig is hij uiteindelijk uit die kledingkast gekomen. Gelukkig maar, Lighthouse Family en High hoorde je op Radio BNT. Zometeen Gloria Estefan en Random is Gonna Get You. En topic is hier Breaking Me.

Ja, lekker ethisch track, hè? Deze van Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Ben je dol op de jaren 80 qua muziek? Komt dat goed uit, want het is maandag. Straks om 7 uur hoor je weer het ethisch café met Raoul. Zometeen eerst de middagshow om 4 uur. Roger Scheper staat voor je klaar. Zometeen onderweg naar huis.

0: over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden, maar had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was Amalia en Alexia te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haan prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haan zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met de fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. Dat maakte partijleider Nikolai Rybakov bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Wordt iets drukker op de weg in het zuiden van het land. Er ontstaan ook wat korte files. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt Noordhoek is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 5 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel een kleine 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ah, lekkere muziek van Sister Sledge. Doet het altijd goed. Altijd is het danceable music wat die dames maken. All American Girls, hoorde je uit 1980, 7 minuten over 4. Goedemiddag, het is maandagmiddag. Welkom bij de middagshow op Radio BNT. In heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. 17 augustus schrijven we. En dat is een gedenkwaardige dag. Het is namelijk World Honeybee Day vandaag. Om de honing en de bijtjes een warm hart toe te dragen. Dus het wordt een beetje een zoete maandag die overigens heel fris begon vanochtend. Regen, regen, regen, regen in het zuiden van het land. En nu langzamerhand is het weer een klein beetje benauwd aan het worden. De zon schijnt, is niet meer zo warm dan de afgelopen dagen. Maar sinds gisteren is het een klein beetje terug aan het lopen. En voor de mensen die hun vakantie net begonnen zijn, ja, dan is het vervelend. Maar er zal veel regen vallen deze week. De bouwvak is voorbij. Dus hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad. En sterkte met de eerste dag werken weer. Want dat is natuurlijk een branche waar heel hard en heel veel in gewerkt wordt. Dat we meerdere branches overigens in dit leven vinden. Ja. Maar ja, goed, het is alweer voorbij. Het gaat allemaal zo rap. Het is allemaal veel te snel. Het is 17 augustus. Ik zei het al, de dag na de sterfdag van Elvis Presley. Gisteren was hij 49 jaar geleden overleden. Het was de 68e verjaardag van Madonna. Dat is dan weer iets anders. En ineens is het dan de dag erna. En trappen we een nieuwe werkweek af. Misschien wel jouw eerste vakantieweek. Of jouw eerste vakantiedag. Of ben je alweer even bezig en denk je bij jezelf, nou prima, ik heb er niet zoveel last meer van. Ik zit weer gewoon midden in het arbeidsproces. Het gaat weer helemaal de goede kant op. Niet dat dat met vakantie ook niet was. Ook dat het dan niet goed was. Maar ja, dan ben je toch een stukje luier. Het is allemaal een beetje gemakkelijker. Het hoeft allemaal niet zo. Die wekker staat niet en gaat ook niet. En dat soort zaken. Maar als je alweer gewoon lekker aan het werk bent, dan succes. En dan die maandag, die altijd lastige maandag voor velen. Die kop is eraf van de week, moet je maar denken, vrienden. We gaan leuke dingen doen en ik heb je ook zeer zeker nodig. We spelen zodat ik het maximaal geniet. Een lekker lang luisterdilemma met Bryan Adams.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Het is tijd voor country. Ja, en als ik het heb over country, dan denken we maar aan één artiest tegenwoordig. Ze wordt veelvuldig aangevraagd via radiobnt.nl. We zijn overigens te volgen via de socials. Facebook en Instagram. En berichtjes mag je dus achterlaten via radiobnt.nl. Ella Langley in de middagshow op BNT. Dit is Shooting Texas.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: RadioBNT.nl, dat is waar je ons kunt bereiken. Stuur een appje, is daar bijvoorbeeld een mogelijkheid. Je kunt ons volgen via de social site, net al Facebook, Instagram. Doe dat gewoon, dat is altijd leuk, want je kunt er adverteren, je kunt er prijzen winnen, je kunt er een hoop informatie vinden. Het is gewoon bovenal een fijne, lekkere radiostation, een fijne, lekkere zender om voor te mogen werken. Guilty van Blue draaien we op Radio BNT. Het is maandag, we mogen trots zijn op Team NL, dat terugkomt uit Birmingham. Want we hebben het dan natuurlijk over de atletiek. Ze komen met 14 medailles naar huis. Wow. Ja, dat is toch wel mooi, nietwaar? Het is 5 van goud, 3 maal zilver en 5 van brons. 6 maal brons, dus dat is toch fantastisch. Dat is toch mooi. Het is het hoogste aantal medailles ooit tijdens een EK waar ze mee terugkomen vanuit Birmingham. Dus heel goed gedaan, gefeliciteerd. Gisteravond nog Femke Broeders Bol, zoals ze tegenwoordig heet, in actie gezien. En ja, dat is dan toch wel weer even helemaal bijzonder. Dat is toch geweldig. Ik weet niet of je gisteravond ook nog tv gekeken hebt. Midushi, wat is dan liefde? Het programma van Wilfred Gené op SBS6. En daarin interviewt hij stellen. Hij had bijvoorbeeld Patty Bart en haar man. René en Natasha Froger, Tanja Jess en Charlie Luske. En Gert-Jan en Carrie Knoops waren gisteren te gast. Ja, is toch wel mooi eigenlijk, want die hebben al zo lang een relatie met elkaar. En ze kunnen ook niet zonder elkaar. Ze zijn gewoon nog steeds eigenlijk verliefd. Is toch wel mooi als je dat ziet bij die stellen, dat gewoon nog steeds het geval is. Toch bijzonder. Ja, ik word dan wel een beetje week als ik heel eerlijk ben, vind. Ja, ik word dan wel een beetje week. Je hoorde Duncan zojuist al zeggen vanavond, het Radio BNT Ethisch Café tussen 7 en 9. Het enige ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Wat je op maandagavond hier bij BNT hoort. Het Ethisch Café. En hij is terug van vakantie weg geweest. Raoul Moreau, vanavond is hij er weer tussen 7 en 9. Met een nieuwe stamgast aan tafel. Hij blikt terug naar een top 40 uit lang vervlogen tijden. En het draait uiteraard alleen maar ethisch. Dus hij zal ook wel die top 40 dan behandelen uit de jaren 80. Ja, dat moet er wel bijna. Ja. Ik heb het 2 weken mogen doen, dus ik weet waar je het inmiddels over hebt. Raoul, veel succes weer vanavond, jongen. En fijn dat je er weer bent.
1: Rogier Schepers en de BNT Middagshow.
0: Ja, je hebt tegenwoordig Talk to You in de hitparade. Je hebt Talk to Me in de hitparade. Maar het zijn bovenal allemaal gewoon kleine gesprekjes. Oftewel Little Talks. En daar zijn ook liedjes over gemaakt. Dit is een lekker uit de Zero's. Heel veel gedraaid op de radio destijds. Dikke vette hit. En je kunt kiezen, wat wil je horen? Of Monsters of Men.

Phil Trucks of Monsters and Men. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Het Little Talks, die hoorde je dus nu op de radio. Het, een beetje afgeleid, sorry. Het lekker lang luisterdilemma, dat wilde ik je laten horen. Het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma, dat moeten we nog spelen. Dat spelen we met Bryan Adams vanmiddag. En hij heeft meerdere lange liedjes. Maar welke van deze twee wil je horen? All I Really Love the Woman, dat is één. Of Everything I Do It For You, dat is twee. Nou, eigenlijk A en B, hè. Ik moet even nog... Het is maandag, jongens. Ik moet er even inkomen. Sorry, hoor. All I Ever Really Run The... Blablabla. Dit is lekker, dit. Knipt u alstublieft, als u dit hoort, de gesproken tekst uit dit programma weg. Dan komt het allemaal goed. Dan hebben we de muziek, die houden we over. Dat is het allerbelangrijkste van Radio PNT. Nou, twee lange versies van Bryan Adams. Everything I Do It For You. Of All I Really Love The Woman. Welke zou je willen horen? A is All I Really Love The Woman. En B is Everything I Do It For You. Wil je A of B? Dus app A als je All I Really Love The Woman wil horen van Bryan Adams. En app B naar radiobnt.nl als je Everything I Do It For You wil horen. Oké, even terug. Back to basic. Even terug naar de start. Doe het nog even opnieuw. Maar dan even rustig. Oké. Er zijn twee lange versies van Bryan Adams. Twee lange liedjes. All I Ever Really Love The Woman, dat is A. Of Everything I Do It For You, dat is B. Wil je All I Ever Really Love The Woman horen? Dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Everything I Do It For You horen? Dan heb je B naar radiobnt.nl. Het gaat bovenal over Bryan Adams in ieder geval. Dan weet je dat. Ik werd vanochtend wakker. Ik keek naar buiten, deed de gordijnen open en ik denk bij mezelf, zo. En dit wilden we al heel lang hebben met z'n allen. Maar ja, als die eerste vakantiedag is, dan is het natuurlijk wel balen, snap ik ook. Maar ja, dat is wel wat het weer doet. Dat is de natuur, vrienden. Supertramp op de radio.

0: Ah, ik zie een aantal A'tjes binnenkomen. Ik zie een aantal B'tjes binnenkomen. Wat wil je? All I Ever Really Love the Woman. Dat is A. Of Everything I Do It For You van Bryan Adams. Welke zou je graag willen horen op de radio? App A als je All I Really Love the Woman wil horen. App B als je Everything I Do It For You wil horen. App het A of B naar radiobnt.nl. Roger Hodgson, hoorde je dit zingen? En ja goed, die regen die was eigenlijk wel welkom. Het groen schreeuwt er al weken al na eigenlijk. En wil dat ook heel graag. Maar jij moet kijken, hoe krijg je nou die grond weer verzadigd? Dat duurt wel even, want de fik is van de andere kant in België ook nog steeds niet opgelost. Daar is men ook nog steeds druk bezig. En dat breidt zich ook nog hier en daar verder uit. Dus dat is allemaal niet zo prettig. Supertramp, it's raining again. 4:30. Het is Radio BNT. We gaan naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Erik Evengroen om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie op de weg. En welke Bryan Adams gaat dat worden? Daarna ga je dat in ieder geval horen. Dus je kunt nog even appen. All I Really Love the Woman, dat is A. Of Everything I Do It For You, dat is B. App A of B naar radiobnt.nl. En welke Bryan Adams hoor je zo dadelijk op de radio? Na de headlines uit het nieuws. En die krijg je van Edward Niesing.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Vandaag is een rechtszaak begonnen tegen de man die van wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden zijn van de weg gehaald en hebben een boete van €500 gekregen. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt iets drukker op de weg in het zuiden van het land. Er ontstaan ook wat korte files. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt Noordhoek is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 5 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Boergestel een kleine 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Bryan Adams, Everything I Do It For You. Right.

Net een klein beetje meer beetjes dan aantjes kwamen er binnen via radio.bnt.nl. En daarom gedraaid vandaag als maximaal genieten, lekker lang luisteren. Everything I do it for you van Bryan Adams. Exact 35 jaar geleden stond de plaat op nummer 1, onder andere ook in Nederland. In augustus 1991. Muziek uit de film The Robin Hood, Prince of Thieves. Daar kwam die vandaan en je vindt hem ook terug als albumtrack op Waking Up the Neighbors. Het album van Bryan Adams dat begin jaren 90 uitkwam. En deze lange versie vind je overigens ook terug op de CD-single. Daar staat een edit op. Daar wordt hij op een gegeven moment afgekapt bij dat staande slot, weet je wel. En dan gaat hij in de lange versie gaat hij nog even door. En ja, dat is leuk. Je vindt hem overigens ook terug op de Maximaal Genieten playlist. Die staat op Spotify. En die kun je weer even checken via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Dat is waar je naar luistert. Radio BNT. Dat is wie we zijn en wat we doen. Overal en altijd je favoriete radiostation in de buurt. Het is maandagmiddag, 8 minuten over 5:30. 17 augustus 2026. Clark Hetzler op de radio en zijn bandje Johnny Yates Jazz. I don't wanna be a

0: Dingen Thee, Bruno Mars, On My Soul, 4:15. Heerlijk, heerlijk, heerlijk van de plaat. Vien, ik heb je hulp even nodig. We gaan even naar wat historische feitjes kijken van 17 augustus in de geschiedenis. Op 17 augustus 1982 werd de allereerste cd in de Philips-fabriek in Duitsland geperst. De allereerste commerciële cd, de allereerste commerciële compact disc die werd geperst daar. De allereerste cd in de winkel, die kwam uit op 1 oktober 1982... wat eigenlijk een album was in 1978. Namelijk 52nd Street van Billy Joel. Op dat album onder andere als hits My Life and Honesty. Misschien dat je dat nog weet. Maar die allereerste cd, die allereerste commerciële compact disc die geperst werd, dat gebeurde dus in de Philips fabriek in Duitsland op 17 augustus 1982. En dat was het album The Visitors van ABBA. Kijk, en daar heb ik je hulp even bij nodig. Want wat wil je van dat album horen? Er staat Under Attack op, One of Us, The Day Before You Came, Head Over Heels. Dat zijn een beetje de hits van het album The Visitors. En ooit was dat eigenlijk de allereerste cd die zeg maar geperst werd. Dus dat is misschien leuk om daar even iets van te draaien, omdat het vandaag een historisch feit is. Dus laat me horen, wat wil je horen uit The Visitors cd van ABBA? Gaan we dat straks in het volgende uur draaien. We draaien bij BNT veel ABBA, dus dan zouden we er eentje uit 82 kunnen doen. Van The Visitors, ik doe maar wat. The Day Before You Came, One of Us, Head Over Heels, Under Attack. Dat waren singles die daar op stonden. Maar misschien heb jij wel een heel ander idee wat je wil horen als je het album een beetje kent. The Visitors van ABBA, zo heet het album. En dat kwam dus, dat werd dus geperst op 17 augustus 1982. Interessant feit. Raoul, is misschien leuk om vanavond ook nog even iets mee te doen in de feitjes. Als je in de ethisch kroeg staat en dan weer van die lekkere liedjes draait uit de jaren 80, die knijters. Nou goed, ik nodig je uit, ik daag je uit. Vraag maar aan wat je wil horen uit het album The Visitors van ABBA. En laat dat even doorkomen als het kan via radio.bnt.nl. En dan hoor je hem straks op de radio.
1: En Brabant, Radio BNT. Jouw zomer.

Fingers in the Air op Radio BNT. Jump van Van Halen, 1984. Can Feel My Face, The Weeknd, daarvoor net voorbij. De klok zegt 5 voor 5. Het radio middagfeuilleton bestaande uit 2 episoden heet de Radio BNT Middagshow. En hoor je elke maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 6 op Radio BNT. Episode 2 staat klaar om te beginnen zo dadelijk na 5 uur. En laat me weten wat je wil horen uit de Visitors CD van ABBA naar de Village People.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Ha prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Ha zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt kwam van topcrimineel Marco Ebben. Hij is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie.

0: Westerhoffer kwam van Ebbe, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebbe, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Spanje voorziet 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Dat zegt migratieminister Elma Saiz. Na het massale grensoversteek eind juli verbleven er nog 5.000 tot 8.000 mensen. Gisteren demonstreerden honderden migranten tegen hun slechte omstandigheden. Een hoge bestuurder beschuldigde de overheid vandaag van passiviteit en dreigde met juridische stappen. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Nederlands kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook buitenlandse chauffeurs worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het merkbaar nog altijd vakantietijd. Er staan een paar korte files met de meeste oponthoud op de A16... bij daar richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk... 13 kilometer langzaam rijden stilstaan, vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N279 Den Bosch richting Roermond... voor Boerdonk. Er staat 4 kilometer met, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

meer voor jou. Nou, via de socials kwam een hele hoop naar buiten dat hij eigenlijk tijdens de Vrienden van Amstel zijn rentree zou maken begin volgend jaar in Ahoy Rotterdam. En ja goed, dat bleek dan weer een beetje op losse schroeven te staan. Het was loszand van Evert Santegoed. En nu blijkt dan, ja goed, weet je waar ook is vuur. Dus er wordt natuurlijk toch hier en daar wat geroepen. Dochter Jada heeft gezegd, op het moment dat het zo is, dan ga ik naast hem staan. En dan ben ik trots op hem. Ja, is toch mooi. 6 over 5, deel 2 van de middagshow van vandaag. Augustus nummer 17, 2026. Dit is de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En deel 2, episode 2 van de middagshow. Dat de mens fijne radio feuilleton. Dat je elke maandag tot en met vrijdagmiddag hoort tussen 4 en 6 hier bij Radio BNT. En heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Je kunt ons volgen via de socials. Instagram, Facebook. Je kunt ook berichtjes sturen naar radiobnt.nl. We zien je op een gegeven moment de mogelijkheid, stuur een appje. Nou ja, doe dat, vinden we leuk. Want het is namelijk vandaag 17 augustus. Maar dan in 1982 werd de allereerste commerciële cd geperst. In de Duitse Philips fabriek gebeurde daar. Het album The Visitors van ABBA werd daar geperst. En ik heb je gevraagd om een track van dat album aan te vragen via radiobnt.nl. Er staan een aantal singles op. Head Over Heels, One of Us, The Day Before You Came Under Attack. Nou ja, goed, het mag ook best een andere track zijn. Het is de allereerste cd, de allereerste compact disc die geperst werd in de Philips fabriek in Duitsland op 17 augustus 1982.

Uiteraard waren ze bekend van Saturday Night Fever. Daar hebben ze de muziek voor gemaakt. Maar ze deden zoveel meer. Daar worden ze eigenlijk nog steeds aan herinnerd. Maar zoveel liedjes daarvoor en nog heel veel wat daarna nog allemaal uitkwam. Helaas is er nog maar één van hen volgens mij in leven. De rest is allemaal overleden. En natuurlijk heb je de coverbands. In Duitsland heb je Night Fever als tributeband. In Nederland hebben we Main Course. En ik zat te kijken naar de Oranje Zomer afgelopen week. En daar zag ik op een gegeven moment dat Main Course te gast was. Ook Ad Visser was daar te gast. Mr. Topop. En die heeft ze in 1972 mogen interviewen. En daar hebben ze beelden van laten zien. Dat is eigenlijk toch wel grappig als je dat nog even terugziet. Hoe dat was, dat Ad Visser de Bee Gees interviewt. You Should Be Dancing op Radio BNT. Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean. Draaiden we daarvoor. Heeft dat allemaal te maken met het weer vandaag? Waarschijnlijk wel. Het is maandag, vrienden. Een paar dagen verwijderd nog van de allerlaatste Grand Prix voor Nederland in Zandvoort. Komend weekend gaat dat plaatsvinden. Op dit moment zijn er al mensen in Zandvoort, omdat die er graag op tijd bij willen zijn. Nou, het gaat de komende vrijdag pas beginnen. Ik ben heel benieuwd. Er zijn nu al mensen die proberen een glim van Max Verstappen op te vangen, maar dat kan niet, want die is er nog helemaal niet. Dus dat duurt nog even. Dat wordt wel een groot spektakel komend weekend. Laatste keer dat het in Zandvoort plaatsvindt. En men is een alternatief in Nederland aan het zoeken. Gebeuren in Assen rondom de TT. Maar dat gaat zeer zeker niet door. Dus ja, ik ben heel benieuwd of wij volgend jaar nog een Grand Prix van Nederland hebben als het gaat om de Formule 1. Het zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Hè? Het zou fantastisch zijn. Het is de middagshow op Radio BNT, vrienden. Die altijd lastige maandag voor velen. De kop van de week is eraf. We zijn onderweg. Lekker van een weekend dat net een klein beetje voorbij is. Naar een nieuw weekend dat alweer een beetje staat te krabbelen. Maar dat duurt nog even. Daar moeten we nog even, tijd voor nodig. Volg ons via Facebook, via Instagram, via de socials. Stuur berichtjes naar Radio BNT. Dat is wie we zijn en wat we doen. En wat wil je van ABBA horen? The Visitors. Het is het album dat eigenlijk de eerste geperste cd was op 17 augustus 1982. In de Duitse Philips fabriek vond dat allemaal plaats. En er staan een aantal mooie tracks op dat album van ABBA, The Visitors. Welke wil je horen? Kom maar door via radiobnt.nl.

Nou, ze gaan ook weer toeren. Gek is dat eigenlijk, dat van die boybandjes uit de jaren 90 toch eigenlijk gewoon nog steeds bestaan. En eigenlijk ook gewoon doorgaan. Five Got the Feeling op Radio BNT. Misschien is het tijd. Yves Berendsen. Oh, die draaiden we daarvoor. Ja, lekker. 6 voor 5:30. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Barbecue hoeft niet vandaag.

0: Script Superhero. En dat gaat dan over al onze luisteraars. Jullie zijn allemaal superheroes. Het feit dat je ingeschakeld hebt en ingetuned hebt op Radio BNT. Ofwel doe je het via NL of via DHB Plus in heel Limburg en Brabant. We vinden het allemaal prima. Als je ons maar volgt, vinden wij het alleen maar leuk. Doe dat ook via de socials, Instagram, Facebook. 6:02. Wat gaan we zo dadelijk draaien? Een classic uit de jaren 80 van een stel dames die eigenlijk maar één echte hit hadden in Nederland. Jouw oproep voor ABBA blijft staan. The Visitors heet het allereerste geperste album, de geperste cd. En die werd geperst op 17 augustus 1982 in de Duitse Philips-fabriek. En op The Visitors van ABBA, daar staan een aantal tracks op. Welke wil je daarvan horen? RadioBNT.nl, dat is het e-mailadres wat je mag gebruiken. En, of via de app mag dat natuurlijk. RadioBNT.nl, je ziet daar de mogelijkheid, stuur een appje. Doe dat met een track van dat album, The Visitors van ABBA. En er staan een aantal singles op. Under Attack, One of Us, The Day Before You Came. Ben nog eentje vergeten, denk ik toch? Head Over Heels natuurlijk, ja. Zodat ik hoor Erik Evengroen, die zit bij de ANWB in Den Haag, om hierbij te praten over de actuele verkeersinformatie na de headlines uit het nieuws. En die krijg je dan weer van Edward Niesing.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vandaag is een rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt kwam van topcrimineel Marco Ebben, die is inmiddels overleden. Spanje zorgt voor 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Na de massale grensoversteek eind juli verblijven er nog 5000 tot 8000 mensen. En vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op, verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het merkbaar nog altijd vakantietijd. Er staan een paar korte files met de meeste oponthoud op de A16... bij daar richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan, vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N279 Den Bosch richting Roermond voor Boerdonk. Er staat 4 kilometer met, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: ABC, The Night You Murdered Love. Lekker liedje aan de Bellstars. Daarvoor Sign of the Times, 1983. Daarna nooit meer iets van de Bellstars gehoord. En die hebben wel een paar liedjes uitgebracht op het Stift Records label. En dat is misschien wel leuk. Daar zat onder andere John & Louis, Temple Shooter met Wunderbar, Madness, The Specials. Daar zaten heel veel artiesten op het Stift label. En dus ook de Bellstars. Dus dat. Het is 6:09, vrienden. Vanavond kunnen we weer. We kunnen weer. B&B vol liefde. Jazeker, nieuwe aflevering om 8:55 RTL 4. En dat gaat dan door tot en met donderdag. Dus dat is fantastisch dat we dat weer kunnen volgen. We hebben gisteren nog even zitten bingen. En toch is dat eigenlijk wel fijn. Ja, ik weet niet of je een volger bent van B&B. Misschien denk je, Schepen, heb je dit over? Maar ik denk dat er een hele hoop mensen het gewoon wel lekker volgen.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die volg je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. We staan er 110 online en binnenkort gaan we weer door, want er wordt hard gewerkt aan een nieuwe reeks, kan ik je melden. Het is misschien leuk, ik draaide er straks Supertram, It's Raining Again. Howard Hackers is iemand die met Roger Hodgson van Supertram een tijd heeft samengewoond, omdat hij heel veel met hem heeft samengewerkt. Interessant, indrukwekkend verhaal. Hij heeft ook een boek geschreven. Vorig jaar is die podcast al gemaakt. Check hem maar eens even, Howard Hackers. Als je zin hebt in een leuk gesprek, als je nog op vakantie moet, voor in het vliegtuig of lekker op je strandbedje in Italië of whatever, dan is het altijd leuk om even je oortjes in te doen, je even af te zonderen van de wereld en te luisteren naar een goed gesprek. Volg de podcast door middel van het klikken op volgen. Krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En delen met je eigen sociale netwerk. Dat is leuk. Dan maken we er namelijk, je gelooft het of niet, een sneeuwbaleffect van. En dat doen we volgens mij ook gewoon keihard in de zomer.

Alex Warren en Passenger op Radio BNT met daarvoor. Ja, ook lekker om weer eens even te horen. De Jonas Brothers, Before You Leave Me. Smakelijk, dit is de middagshow. Het is Radio BNT waar je naar luistert. En, wacht even. Dat is lastig nu. Ik heb... Dat is slecht. Ik heb... Uit het album waar ik een track van wilde draaien, waar ik dus een oproep voor gedaan heb, dat heb ik in de kast gezet. Nou, is niet erg. Doe even een ander liedje. Even kijken. Want ik heb jou namelijk gevraagd om even iets aan te vragen van dat album. En dan komt

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. 10 voor 6 op Radio BNT. Op 17 augustus 1982 werd het allereerste commerciële album geperst. Als compact disc. We hadden vinyl in die tijd natuurlijk, maar de allereerste cd werd geperst in een Philips fabriek in Duitsland op 17 augustus 1982. En ik vroeg je, dat was namelijk het album The Visitors van ABBA, om een track aan te vragen van dat album van ABBA. Zodat we dat een klein beetje kracht kunnen bijzetten, omdat dat vandaag toch wel een mijlpaal is. Allereerste commerciële album dat verkocht werd, gebeurde op 1 oktober. Dat kwam uit op 1 oktober 1982, was 52nd Street van Billy Joel. Wat eigenlijk een album was uit 78, met Honesty daar onder andere op. Het gaat dus nu even om de allereerste geperste compact disc, 17 augustus 1982. Ik ga de inzending van Jos draaien, want die vroeg namelijk om ABBA, dat had ik namelijk ook gevraagd, en van het album Head Over Heels.
1: Jouw zomer. Jouw BNT.

0: Adelfried, Ben Bjorn en Agneta uit Zweden. ABBA was dat, Head Over Heels. Het album wat je hoorde heette The Visitors, waar het op stond. Andere grote hits waren The Day Before You Came. Wat natuurlijk een lekker liedje is ook om te draaien op de radio. Heerlijk. Ja. One of Us, Under Attack. En deze dus. En die werd aangevraagd door Jos. Dankjewel voor het sturen naar radiobnt.nl. Het is 6 voor 6. Een dubbele tijdmelding op de radio, vrienden. Ik ga je danken voor het luisteren. Dit was hem. De middagshow van vandaag. Maandag 17 augustus 2026, hè, is het? Ja, het gaat snel. Ik wens je veel plezier vanavond met Raoul Moreau. Terug van vakantie. Je hoort tussen 7 en 9 uur het Ethisch Café op Radio BNT. Met een stamgast. En hij heeft ook info over een top 40 uit de jaren 80. Dat is ook leuk om even terug te blikken naar die lijst. Ik ga je spreken morgenmiddag even naar 4 voor de middagshow. Morgenochtend werkt Erik Kreutzer hier tussen 7 en 10 in de ochtendshow van Radio BNT. De werkdag met Tim en Duncan tussen 10 en 4. Daarna dus die middagshow. Maar nu eerst vanavond het Ethisch Café. Gepresenteerd door niemand minder dan Raoul Moreau. Fijne maandagavond. Wat je doet, doet voorzichtig. Houd de radio hier op BNT.
1: Met Roger Schreven.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haar prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haar zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen, dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden.

0: Rotterdam daar een wapen. De tip daarover kwam van Eben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Eben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko is uitgesloten van de parlementsverkiezingen in september. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. En de tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zwekos zou zijn gebruikt kwam van topcrimineel Marco Ebben. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes. Hamster.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.

Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59... waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achterop een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. 6 anderen raakten daarbij gewond. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: twee grote solo-hits, Easy Lady en Call Me. En die laatst genoemde hoorde je.
1: Raoul Moreau.
0: Ja, Call Me. In de jaren 80 riepen we op de radio altijd op om de studio te bellen. Dan zeiden we druk of draai en dan het telefoonnummer. In die tijd had je namelijk ook nog van die telefoons met een draaischijf, bijna niet meer voor te stellen, hè? Vandaag de dag roepen we gewoon simpelweg op om de studio te appen. En dat kun jij ook doen voor jouw favoriete 80's hits. Je bereikt Radio BNT via 043-200-3123 of ga naar radiobnt.nl en klik op het WhatsApp-icoontje. Dat is nog gemakkelijker. Goedenavond allemaal, bijna 9 minuten over 7. Ik ben er 2 weken tussenuit geweest. Ik heb genoten van een heerlijke vakantie aan het Levico Meer in Italië. En in die 2 weken heb jij op maandagavond ongetwijfeld genoten van de leukste jaren 80 hits in dit programma. Want het 80's Café bleef gewoon open, hoor. Met dank aan Roger Schepers. Hij nam de honneurs waar de afgelopen 2 maandagen. Thanks, Roger. Het was dus eigenlijk gewoon the same old show on your radio.

en te glad was in vergelijking met hun eerdere jazz-funk-nummers. Maar die angst bleek ongegrond, want het werd hun allereerste en meteen ook grootste hit in Amerika. Ze kregen daar trouwens in 1991 een leuke prijs voor Something About You. En wel omdat het nummer meer dan 1 miljoen keer op de Amerikaanse radio was gedraaid. Dankjewel Tom uit Susteren voor jouw appje. Jij wilde graag een nummer van Michael Jackson horen. Nou, Michael Jackson is een graag geziene gast in het 80s Cafouri, hoor. Scoorde me toch een rij hits in de jaren.

0: En er zouden daarna nog 3 nummers van die LP op single worden uitgebracht. Hoe noemen ze dat? Uitmelken. 9 van de 11 nummers verschenen op single. De 2 nummers die niet op zo'n 45 toeren schijfje werden uitgebracht, dat waren Speed Demon en Just Good Friends. Je hoorde nu Another Part of Me.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: We gaan het weer even voor je op een rijtje zetten. We nemen de week door in de 80's van 17 naar 23 augustus. De Veiligheidsraad veroordeelt op 20 augustus 1980 in een resolutie de Israëlische annexatiewet. Daarmee wordt het gedeeltelijk bezette Jeruzalem tot eeuwige hoofdstad van Israël uitgeroepen. In 1981 verdrinkt deze week niemand minder dan rubberen Robbie Michael Jackson van de eerste plaats in de top 40 met het nummer De Nederlandse Sterren die Stralen Overal. In Beirut begint op 21 augustus 1982 de evacuatie van duizenden Palestijnse strijders. Beirut is dan nog steeds door het Israëlische leger ingesloten en wordt al wekenlang vernietigend gebombardeerd. De aftocht wordt begeleid door soldaten onder de vlag van de Verenigde Naties. In Amsterdam wordt op 20 augustus 1983 de 15-jarige Kerwin Duinmeijer neergestoken. Hij overlijdt een dag later in het ziekenhuis en Frank Boei schrijft naar aanleiding...

Republikeinse nominatie voor een tweede termijn. En op de kop af een jaar later meldt het Limburgs Dagblad dat gedeputeerde staten de Maasplassen in Midden-Limburg willen verkopen aan een particulier bedrijf. Ze doen Provinciale Staten het voorstel om de grindmeren voor 6,5 miljoen gulden te verkopen aan het bedrijf Aquaterra. Hoewel de Verenigde Staten een aantal ondergrondse kernproeven hebben uitgevoerd, verlengt de Sovjet-Unie op 18 augustus 1986 het eenzijdig uitstel op dergelijke proefexplosies tot het einde van het jaar. En tijdens zware overstromingen komen in Bangladesh op 23 augustus 1987 honderden mensen om het leven. Na bijna 8 jaar oorlog treedt op 20 augustus 1988 het door de Verenigde Naties overeengekomen staakt het vuren tussen Iran en Irak in werking. Daarmee komt een van de bloedigste oorlogen van de jaren 80 formeel tot stilstand. We Are Growing van Margaret Singana is deze week in 1989 de best verkochte single in Nederland. Het is de titeltrack van de legendarische televisieserie Shaka Zulu. En weet je wat? Die gaan we voor je draaien binnen een paar tellen.

zei het al, uit de tv-serie Shaka Zulu. Die serie die werd in 1986 al door Veronica uitgezonden, maar het nummer werd pas een hit toen Veronica de serie in het voorjaar van 1989 ging herhalen. Margaret Singana stond deze week in 89 op 1 in de top 40 met We Are Growing. In Weert was er destijds een hele slimme platenmaatschappij die de Europese rechten voor de single kocht. Dat was Cloud Records. Ik weet niet eens of de firma nog bestaat, maar die hebben daar in ieder geval toen een heel leuk centje mee verdiend. Zometeen een favoriete top 3 in het 80's Café. Ik heb 3 heerlijke 80's nummers voor je klaarstaan. Ik ga je natuurlijk nog niet verklappen welke dat zijn. Jouw favoriete top 3 in het 80's Café, dat kan ook. Stuur ons gewoon een appje via radiobnt.nl. Gewoon doen, zou ik zeggen.

0: waren allemaal lekkere hits van Huey Lewis and the News.
1: De favoriete top 3.
0: Het is 1 minuutje over 7:30, dus hoogste tijd voor die favoriete top 3.

0: En uit die categorie heeft zij drie uitgekozen, waaronder haar favoriete groep aller tijden. Die staat dus op 1, dat kan niet anders. Nou, dat zijn de Simple Minds en ze koos niet voor Don't You Forget About Me, alhoewel ze daar heel veel op gedanst heeft vroeger in de 80's, wie niet hè. Nee, zij koos voor Promise You a Miracle in 1982, ook weer een keer leuk om te horen. Ook zometeen The Waterboys en The Hole of the Moon, maar als eerste in de top 3 van Saskia, Lloyd Cole en The Commotions met Rattlesnakes.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Saskia Den Hoever uit Tilburg. Je hoorde haar favoriete top 3.
1: De favoriete top 3.
0: Heel leuk, dankjewel Saskia voor het doorgeven van jouw favoriete plaatjes uit de 80's. Allemaal een beetje in de new wave richting inderdaad. Saskia vertelde, zoals ik al zei, dat ze de eerste helft van de jaren 80 vooral...

pagina van dit programma even bezoeken en mij daar een berichtje sturen met jouw favoriete ethisch nummers. Onder die top 3 kreeg ik een WhatsAppje uit Friesland. Jawel, ook daar wordt meegeluisterd naar het ethisch café Jan Talsma. En ik ken Jan, dat is wel heel lang geleden. Toen zaten wij samen in militaire dienst. We volgen elkaar nog een beetje op Facebook.

0: Zierk. Heel leuk, Jan. Gaan we zo draaien voor je.
1: De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow.

Dit is ook zo'n typisch jaren 80 nummer. Leuk Jan Talsma uit Friesland. Tsumarum, geloof ik. Weet ik niet meer helemaal zeker. Leuk dat jij die nog een keer tevoorschijn toverde. Met veel plezier voor je gedraaid in het Ethisch Café. We moeten snel nog twee dingetjes doen. Ik moet even een jaartal met je gaan bepalen voor de top 40 straks in het tweede uur. Laten we dat als eerste doen. Even een slinger aan dat rad geven en kijken waar die uitkomt.

dance classics gemaakt, hè, in de 80's. Dit was zo'n voorbeeldje. Linda Cheryl Smith, zo werd ze geboren op 11 maart 1957. Maar wij kennen haar simpelweg beter als Cheryl Lynn. In 1981 scoorde ze de grootste hit uit haar carrière met de nummer dat je hoorde. Dat was Shake It Up Tonight, geproduceerd trouwens door Ray Parker Jr., de man van Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters, die inderdaad, ja. Zullen we ook nog een keertje voor je draaien. Leuk nummer uit de 80's ook. Zometeen, na het nieuws, nog veel meer leuke 80's hits. Dus hou hem vooral op BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59... waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Ethisch Café. Met nu Raoul Moreau.

Dit was de tweede single van het legendarische album Born in the USA 1984. Bruce Springsteen was dat en Cover Me. Hij schreef het nummer eigenlijk voor disco diva Donna Summer. Maar toen hij de demo opnam met zijn E Street Band, vond zijn manager John Lando dat Bruce het nummer gewoon zelf moest houden. En dat gebeurde. Werd dan wel niet zo'n grote hit als Dancing in the Dark of I'm on Fire. Maar toch lekker genoeg om ook in het ethisch café een keer voor je te draaien, toch? Goedenavond allemaal, dik 8:05. Dit is het ethisch café bij Radio BNT. Elke maandagavond tussen 7 en 9 alleen maar ethisch muziek op de radio. Wat is dat lekker, hè? Straks is nog de stamtafelgast. We hebben de top 40 van deze week in 1980. En zometeen hebben we ook de Frank Boeijen groep voor je met Kronenburg Park. Eerst terug naar het begin van de 80's. 1981 was het voor Keith Marshall. Dit is Only Crying. Nog

tijdstip, dan zoeken we er eentje voor je uit, hè? Zo'n heerlijke klassieker van eigen bodem. De Frank Boeijengroep in dit geval en Kronenburgpark. Ja, dat Kronenburgerpark, want zo heet het eigenlijk in Nijmegen, vormde de inspiratie tot het schrijven van het nummer dat je hoorde. Dat park stond bekend om de aanwezigheid van verslaafden en prostituees. En toen Frank op een dag langs de tippelzone van het Kronenburgerpark reed, toen vielen de koplampen van zijn auto plotseling op het lichaam van een oud klasgenootje die een heroïneverslaafde prostituee was geworden. En zo ontstond dus die klassieker Kronenburgpark. Hij kortte de naam van het park iets af, want anders dan past het niet helemaal in het juiste ritme en zo. Het werd vooral een oproep aan het meisje in kwestie om dat wereldje zo snel mogelijk te verlaten. Wat hebben wij nog voor je? Wij hebben natuurlijk, dat moeten we niet vergeten, de stamtafelgast. Nou, ik ga je de tweede en de hint geven, straks is nog een derde ook. Maar de tweede hint die luidt als volgt. Het repertoire van de groep die we zoeken is een mix van folk, jazz, country en Cajun. Deze, die is eigenlijk iets te vroeg, maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit, hè. We draaien hem gewoon.

iets verkeerd gedrukt. En op dat moment kwam er een nummer dat ik eigenlijk nog helemaal niet wilde laten horen. Maar ik kon hem even niet herstellen, dus daarom lieten we hem gewoon uitdraaien. Bob Marley en Could You Be Loved uit 1980. Zo dadelijk hoor jij de top 40 van deze week in 1980. Maar eerst draaien we dan altijd de alarmschijf uit diezelfde week. Hè? En wat stond er op nummer 1 in de tipparade deze week in 1980? Dat was Sir Cliff Richard. Die had toen een hele grote hit met dit nummer. Dreamin' in het 80's Café bij Radio.

Geschreven door Leo Sayer en Alan Tarney. Wel, die eerste naam die moet je bekend voorkomen. Die scoorde hits met nummers als Orchard Road, Thunder in My Heart en When I Need You. Pracht van een ballad. Hij was dus mede verantwoordelijk voor het succes van Dreamin' van Cliff Richard. En die Cliff Richard vond dat nummer eigenlijk een beetje te hoog gegrepen voor zijn stem. Maar hij nam het toch op en het kwam allemaal op zijn pootjes terecht, want het werd een hele grote hit. Goed, naar de top 40 van deze week in 1980. De lijst die werd uitgezonden op 22 augustus van dat jaar. Relight My Fire van Dan Hartman was met 13 weken de langst genoteerde plaat toen en zakte van 28 naar 40. 5 nieuwe binnenkomers in die lijst, de hoogste op 17 en de eerste op 39. Dat was Sniffende Tears met One Love en Freddy Aguilar met Anak kwam binnen op 34 toen. 29, nieuw, Spargo en Head Up To The Sky. En de op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer, dat was op 28 All Over The World van The Electric Light Orchestra. En die komen we zo nog een keertje tegen. Dan die allerhoogste nieuwe binnenkomer, deze week in 1980, op nummertje 17, Rockin' The Trolls van BZN.

steeg van 26 naar nummertje 12 deze week in 1980. Dan gaan wij richting top 10. Ja, de top 3, daar heb je nummertje 3 net al van gehoord. Bob Marley and the Wailers met Could You Be Loved.

Met The Winner Takes It All. Weet je wat we doen? We plakken er dan nog een sterke stijger aan vast voordat we de nummer 2 en 1 gaan draaien. Van 13 naar nummer 6 steeg namelijk DISCO van Ottawa. Die is ook nog eens leuk, hè?

Dit nummer werd geschreven met een flinke fles whisky erbij. En Björn die dronk die fles helemaal leeg toen hij het nummer schreef. Het was toen bepaald niet rozengeur en maneschijn in de privésituatie van Björn, Benny, Frida en Agneta. Maar dit werd wel een hele grote hit. Deze week in 1980 was het zelfs de best verkochte single in Nederland. Je hoorde de hele top 3, alhoewel daar zat ook nog een nummertje 6 tussen. Je hoorde Ottawa met D.I.S.C.O. Op 3 stond toen Bob Marley met Could You Be Loved, Olivia.

hadden heel wat hits in de 80's, hè, de Culture Club. Maar dit was toch wel de grootste, denk ik. Het nummer leverde zoveel geld op dat de complete platenmaatschappij Virgin Records er een heel jaar van kon worden gefinancierd. Karma Chameleon. Zometeen is het tijd voor de stamtafelgast van vandaag en ik heb de derde en laatste hint voor je. Het bekendste nummer van de groep die we zoeken is gebruikt in een Nederlandse tv-commercial van een Limburgse bier.

0: is Radio BNT op de maandagavond. Alleen maar ethisch plaatjes tussen 7 en 9 in het ethisch café. Elke week opnieuw. Johnny Hates Jazz bijvoorbeeld. Met een echt anti-oorlog liedje. I Don't Wanna Be a Hero. De tekst is geschreven vanuit het perspectief van een soldaat die weigert om blind de trekker over te halen of de andere kant van de medaille te sterven in een oorlogssituatie.
1: En Raoul, wie zit er vandaag aan de stamtafel in het ethisch café?
0: Ja, wij gaan het onthullen.

vriend Mark E. Nevin vroeg om een paar liedjes voor haar te schrijven. Zij had eerder als achtergrondzangeres gewerkt bij onder andere Alison Moyet en Eurythmics en wilde nu zelf wel een bandje beginnen. Aangevuld met Roy Dodds en Simon Edwards kwam niet veel later Fairground Attraction tot leven. De groep begon in kleine clubs en pubs en werd geleidelijk steeds bekender. In 1987 ondertekenden ze hun contract bij RCA Records en in april 1988 brachten ze hun debuutsingle Perfect uit. Dit nummer bleek een waar succes en stond binnen de kortste keren in de hoogste regionen van de hitlijsten. In Engeland stond Perfect 2 weken op nummer 1. Hun debuutalbum, The First of a Million Kisses, was een goede weergave van hun muzikale kwaliteiten. Het was een verzameling van liedjes met een mix van folk, jazz, country en Cajun, gemixt tot akoestische popmuziek met romantische, lyrische teksten van Mark en de emotionele en expressieve zang van Eddie. Het album deed het ook bijzonder goed in de albumlijsten. Naast Perfect werden er nog 3 nummers van het album op single uitgebracht, namelijk Find My Love, A Smile in a Whisper en Claire. Fairground Attraction was ook populair in andere landen. In Japan bijvoorbeeld groeiden ze uit tot echte sterren. Ze maakten er een uiterst succesvolle tournee en één van de concerten aldaar werd opgenomen en later uitgebracht als live CD. Kort na hun tour in Japan in september 1989 meldden sommige bronnen dat er oneenigheid was ontstaan binnen de groep. In januari 1990 kondigde men officieel aan dat de band nog 1 album zou uitbrengen, namelijk A Fond Kiss, met daarop B-kanten van eerdere singles en enkele live-nummers. De single Walking Round Midnight werd uitgebracht als afscheidssingle en na het uiteengaan van Fairground Attraction zijn Eddie Reader en Mark E. Nevin allebei solo verder gegaan.

Nevin, Roy Dodds en Simon Edwards. Zij vormden samen Fairground Attraction. En ze zaten gebroederlijk, gezusterlijk, hoe je het ook wil zeggen, samen aan de stamtafel van het 80's Café vandaag. Je hoorde Perfect en Find My Love, allebei hitjes in 1988. Dit was het 80's Café voor vandaag.

6 met de BRT Middagshow. Misschien ben je wel op vakantie, lig je lekker aan het strand. Dan heb ik één tip voor je. Via je favoriete radio-app of via radiobnt.nl kun je meeluisteren naar al die lekkere programma's. En nu we het toch over het strand hebben, dit leek me wel een toepasselijke om daarmee te verbinden. Chris Ria.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wageningenstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Voel mij zo free.
0: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75.

0: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Nvidia investeert tot $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wageningenstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft

0: temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio reclame duur, niet bij Radio BNT.
3: In heel Limburg en Brabant.
1: Bereik je publiek in heel Limburg en Brabant al vanaf 3 euro per uitgezonden reclame. Neem vandaag nog contact met ons op. Via radiobnt.nl/adverteren. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. Nvidia investeert het $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.